0: your summer beat. Top! Dit is Top! Top Headlines.
1: Goedemorgen. In de Hogevenen is nu al meer dan 2700 hectare natuur afgebrand. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. De brandweer krijgt de situatie daar maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
2: En heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. In de bodem kan die zo gewoon zijn eigen ding doen. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste kunnen bij familie of vrienden logeren. De anderen slapen in een opvangcentrum in Malmedy. Maar ook daar komt de rook stilaan door. Op het CK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Het goud ging naar de Britten, het zilver naar Duitsland. Op dezelfde afstand finishte onze aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, als vijfde. Ook daar ging het goud naar Groot-Brittannië. En in ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen beet. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog vandaag. Maximaal tot 29 graden.

0: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu ze gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de

0: Headlines. Een goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
1: Heel veel heeft te maken met die turf ondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
0: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt intussen ook daar al. In noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving, na een bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Morgenavond spelen de Lions hun tweede wedstrijd tegen Duitsland. De dag begint zonnig, later duiken er meer wolken op, maar het blijft wel meestal droog. En we halen maxima tot 29 graden vandaag. Morgen en daarna wisselen bewolkt, kans op een bui en zo'n 25 graden.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Amai, zalige pata hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor wat pindas en noedels?
0: Sst, hey, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

0: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
1: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VDC.

0: Lowlands.
1: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hogeveenen heeft nu al meer dan 2700 hectare natuur vernield. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich erg snel. En de brandweer krijgt de situatie maar niet onder controle. Journaliste Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken nageblust moeten worden.
1: 600 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd. De meeste logeren bij familie of vrienden. Een veertigtal anderen worden opgevangen in een sportzaal in Malmedy. De rook van de brand hangt daar intussen ook al. Op Linkeroever in Antwerpen is gisteravond een auto tegen een huis gereden na een achtervolging. De bewoner raakte licht gewond. De bestuurder van die auto had eerder op de dag in Mortsel zijn ex-vrouw bedreigd met een mes. Daarna was hij gevlucht, kreeg de politie hem in de gaten en begon de achtervolging. De man is uiteindelijk opgepakt. In het noordwesten van Spanje zijn twee vrouwen van in de 60 en in de 80 omgekomen bij een overstroming en een aardverschuiving na bakken regen op korte tijd. De slachtoffers kwamen vast te zitten in een café. Er raakten ook nog twee baby's gewond. Zij liepen kneuzingen op. De regio in Noord-Spanje stond onder code oranje voor stortregens na een lange periode van hitte en droogte. In ons voetbal heeft Racing Genk zijn eerste zege van het nieuwe seizoen gepakt. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Ook Club Brugge en Antwerp wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee-Leuven en Antwerp in Kortrijk. Zij pakken zo allebei 6-6. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg de Belgian Falcons brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de vierde medaille voor ons land in Birmingham. Je hoort twee van de vier lopers, eerst Emiel Potterman en dan Simon Verheerstraeten.
3: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt over dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen.
4: Zot, inderdaad. Ik denk dat we voorbij jaar ook wel wat tegenslag gehad hebben met de relays. Vierde in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
1: Op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als vijfde in hun finale. Norwitz sloot de zevenkamp af als elfde. Het was haar eerste grote toernooi na 2 jaar van blessures. En Merel Maas werd 13e in de finale van het hoogspringen. En op het WK hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, een openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Wel na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
5: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
1: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. Afwisselend opklaring en wolken vandaag, meestal droog en maximaal rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.

0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
1: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
2: Dan noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Vandaar een serieuze radiospot van Modivan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Modivan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus. Allee, serieus. Modivan. Wieder maak je camionetten een zak slimmer.

0: Headlines.
1: Goedemorgen. De zware bosbrand in de Hoge Venen is nog altijd niet onder controle. Nochtans worden meer dan 100 brandweermannen van meerdere zones ingezet. Met de hulp van de civiele bescherming, politie en leger. En er is ook steun uit Nederland, Duitsland en Luxemburg. Maar toch is intussen al meer dan 2700 hectare natuur vernield. En dat dreigt ook de komende tijd alleen maar erger te worden, vertelt journaliste Demi van den Ede.
2: Heel veel heeft te maken met die turfondergrond. Dus heel veel gebladerte dat tot best wel diep kan gaan. Dat blijft heel lang smeulen, blijft ook snikheet. En op die manier kan die brand zich blijven verder verspreiden. Ook al zie je dat niet op de oppervlakte. En dat zal nog dagen, misschien zelfs weken, nageblust moeten worden.
1: Zo'n 600 mensen werden gisteren uit voorzorg geëvacueerd. Een 40-tal wordt opgevangen in een sportzaal in Malmedy. En ook de inwoners van een dorpje op de Belgisch-Duitse grens houden zich klaar om eventueel geëvacueerd te worden, omdat vuur en rook dichterbij komen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee het de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En sport in ons voetbal staan Club Brugge en Antwerpen na 2 speeldagen met het maximum van 6 punten aan de leiding. Ze wonnen allebei met 0-3. Club bij Oud-Heverlee Leuven en Antwerpen in Kortrijk. Racing Genk pakte zijn eerste zege. Het kwam wel 0-2 achter tegen Westerlo, maar won uiteindelijk nog met 3-2. Op het EK Atletiek heeft de mannenaflossingsploeg, de Belgian Falcons, brons gepakt op de 4x100 meter. Het is al de 4e medaille voor ons land daar in Birmingham. Je hoort 2 van de 4 lopers, eerst Simon Verheerstraeten en dan Emiel Botterman.
3: Zot, inderdaad. 4e in Rome 2 jaar geleden, dat was toch wel echt teleurstellend. En ik ben blij dat we nu toch echt wel revanche hebben kunnen pakken en dan toch die medaille kunnen pakken.
4: Ik ben ongelooflijk blij. We gingen echt wel voor dit en we hebben het gehaald. Dus we zijn ongelooflijk fier op ons eigen. Het is een droom, hè. En die is uit te komen, ja.
1: Ja, op dezelfde afstand bij de vrouwen finishten onze Belgian Rockets als 5e in hun finale. En op het WK Hockey heeft onze nationale mannenploeg, de Red Lions, zijn openingswedstrijd gewonnen met 3-2 tegen Frankrijk. Na een thriller, want het winnende doelpunt viel pas helemaal op het einde. Je hoort speler Arthur de Slover.
5: Een eerste wedstrijd van een WK is sowieso altijd moeilijk. En zeker tegen Frankrijk, die gewoon een ploeg is, die gewoon sterk is. En die het ons heel moeilijk heeft gemaakt vandaag. 2 keer op achterstand gekomen, 2 keer teruggekomen. Dus dat is top. En voor de rest ook heel veel punten die we moeten verbeteren naar de volgende match toe.
1: En dat is morgenavond al tegen Duitsland. We krijgen afwisselend opklaringen en wolken en het blijft meestal droog, maxima rond 26 graden in het centrum van het land. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag wordt de kans op regen groter, maxima rond 22 graden.

0: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
1: Check.
0: De DJ checkt voor je tickets koopt.
1: Oké, check.
0: En social media checkt voor je op date gaat.
1: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
0: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
0: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
2: Vanaf morgen bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Koken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
2: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Yo Haskes, MC Drummer hier. 15 jaar Camping Kids Club. Zaterdag 22 augustus. Met onder andere Yves Druiter, Zipora, Silver en many more. Koop je onder ticketten. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
5: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
6: Sta je nu weer in de file? En ben je je weer te pletter aan het ergeren?
7: Luister Topschaamteloos.
8: Zo wordt elk saai moment partytime.
7: Topschaamteloos. Hier is het altijd feest.
9: Dit is Top.

0: Dit is Stop!
1: Hey, goedemorgen, blij dat je erbij bent. 10 uur, tijd voor de top headlines. Die krijg je van Niels Rosa Peralta.
2: Goedemorgen. Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar toenemen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is wat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van regeringspartij CD&V opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
3: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden, ja, om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
2: Vooral in Brussel-Hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt het aantal agressiegevallen. Rusland en Oekraïne hebben elkaar opnieuw aangevallen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev sloegen raketten in en brak brand uit. Volgens de burgemeester vielen er 3 gewonden. De Russen vielen ook andere plaatsen in Oekraïne aan. Het Oekraïnse leger reageerde met drone-aanvallen op de Russische hoofdstad Moskou. De burgemeester daar heeft het over 600 drones, waarmee de grootste Oekraïnse aanval op Moskou tot nu toe zou zijn. Ook daar zouden 3 gewonden zijn gevallen. En sport, Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 3e ronde op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Ze verloor van een Française, de nummer 66 van de wereld, in 3 sets, 2-6 en 2-6-2. Mertens zelf staat 22e op de wereldranglijst. En dan ook een verrassing bij de mannen, want daar ligt Novak Djokovic er al uit in de 2e ronde. Hij verloor van een Argentijn. Djokovic won het toernooi in Cincinnati al 3 keer. Afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
0: Dit is Top. Evie Gijsels.
1: Ik heb een duo-ticket voor Land of Love in Torhout eind augustus en dat moet er voor 1 uur uit. Maar nu weer Stop ik en Becky G.

0: Trustfall staat op het album Trustfall van 3 jaar geleden. En er blijkt een plannetje te zijn bij Pink. Er zou een 10e studioalbum aankomen. Daar kan ik niet op wachten.
1: De Summer Beat 1000 Flashback.
0: Ja, dat doen we elke zaterdag en zondag. Dan doen we een flashback naar de hitste lijst van Vlaanderen. Die vind je natuurlijk bij Top. Die 1000 pareltjes die kreeg je net voor de start van de zomervakantie. En vandaag is het de beurt aan een nummer met een Braziliaanse titel en ook een Braziliaanse vibe. Maar het is totaal niet gemaakt door Brazilianen. Geproduceerd door Duitsers Gottfried Engels en Ramon Zenker. Ik neem je mee naar de nummer 28 van de Summer Beat 1000. Daar vinden we Samba de Janeiro van Bellini. Dat was meteen ook hun debuutsingle. Voor dat nummer gebruikten ze samples van het wereldberoemde percussionist Ayrton Moreira, dat wel een Braziliaan was. Ze gebruikten de blazers en de drums gehaald uit nummers uit de 70s. De tekst is een beetje minder. M. Shima en M. Bacho, omhoog omlaag wil dat zeggen. Ze deden het heel goed in de hitlijsten, behalve waar je het zou verwachten, in Brazilië zelf. Daar hebben ze de hitlijsten nooit gehaald. Maar dat is logisch, want die Brazilianen die horen dat direct, dat dat muzikaal gezien gewoon Latin house is en geen echte samba. Wel, die Samba de Janeiro die werd ook gebruikt tijdens het EK voetbal in 2008. Telkens er werd gescoord in gastland Oostenrijk en Zwitserland. Dan galmde het nummer door het stadion. Voilà, we gaan het doen. Ik neem je mee naar de nummer 28, Samba de Janeiro. Van

Nummer 28 van de Summer Beat 1000, Bellini. En Samba de Janeiro. Zometeen trouwens een nummer waar David Guetta hard aan meewerkte, maar totaal niet vermeld wordt. Ja, dat is raar, hè? Eerst nog DJ Licious en Milo.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

Officieel is het nummer van Clean Bandit en Anne-Marie. Maar eigenlijk heeft David Guetta er ook aan meegewerkt. So you can keep on crying, baby. Maar die staat nergens vermeld. Het was Anne-Marie die tijdens de coronaperiode een Zoom-call deed met David Guetta. Het zijn nogal goede vrienden en hij gaf dan nog wat tips. En zo werd Crybaby geboren en daar zijn we blij om. Zometeen gospel op top, met een beat onder natuurlijk, zoals je van ons gewoon bent. Maar eerst nog Alesso en Sasha. En

0: Gospel met een beat onder, dankzij het 90s nummer van Dr. Alban Singh. Halleluja, ja, halleluja, zegt dit weekend. Nog lang niet denken aan morgen, alhoewel. Jeroen en Koen zijn er dan opnieuw. Dat is iets om naar uit te kijken, natuurlijk. We drijven het tempo op in het weekend met zometeen Eliza Rose. Maar eerst nog Loco Loco van Gordo en Reinier Zonneveld. Top! We make you move!
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Hola, 1 plus 1 kilo gratis op tomaten.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Ah, eindelijk nog eens tomaatmozzarella. La bella Italia. Gewoon bij ons in de Nov, hè.
1: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Check voor vertrek.
4: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
3: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
4: Check.

0: het is super druk in de Top Radio BE-app. En dat heeft allemaal te maken met dat duo-ticket voor Land of Love eind augustus in Torhout. Wat moet je daarvoor doen? Dat is heel simpel. Gewoon blijven luisteren. Voor 1 uur gaat dat duo-ticket eruit. En dat is gratis, hè. En dat is nu echt iets heel positiefs.
1: Zomer zonder centen.
0: Ja, want de zomer is een hele dure periode. Ik geef straks dat duo-ticket weg. Dat is een garantie. Dus als je het afvraagt, het komt eraan. Het komt eraan. Eerst het even hebben over Brian. Ja, Brian die mag morgen uitslapen, want Jeroen en Koen die zijn terug. Brian die kreeg elke donderdagochtend het bezoek, of ja, eerder het telefonische bezoek van Kelly and the Chaos. Die vind je ook op Instagram en op TikTok. En ze gaf de ganse zomer tips om toe te komen met je budget. Leuke tips, je kan die trouwens allemaal terugvinden op onze website topradio.be of ook in de Topradio BE-app. Afgelopen week kwam ze dus de laatste keer langs en ze had weer een geweldige tip als het niet fancy moet zijn.
2: Wij willen altijd zo spectaculaire dingen voor onze kinderen, maar eigenlijk, ik merk deze zomer, die houden gewoon van eenvoud. Als jij thuis bent en je speelt daar eens een gezelschapsspelletje mee doorheen de dag, of je gaat naar het bos en je gaat een keer gewoon stenen zoeken in plaats van gewoon eens te wandelen, die zijn daar eigenlijk het meest gelukkig mee van allemaal.
0: Gezelschapsspelletjes of naar het bos gaan om stenen te zoeken. Ja, als je geen kinderen hebt, is dat misschien een ideale tip om vandaag te doen. Ik weet niet hoe het weer bij jou zit, maar hier is het redelijk grijs en een beetje koeler. Dat is misschien iets dat we allemaal nodig hebben of hadden. Kelly and the Chaos, de tips dus op topradio.be of in de app. Een beetje relaxen op zondag, daar zorgen wij voor bij Top met straks Cereal en Stumbling In. De herwerking van een nummer uit de 70s. Eerst nog Robin Schulz en Sugar.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiede richt Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Dat is nu toch niet serieus.
1: Kansen krijgen op je werk.
2: Check.
1: Interesse in machines.
2: Check.
1: Goede werksfeer.
3: Yes.
1: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maakt je kabinette een zak slimmer. Pardon.
4: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op Devocrush.be.

Het moment dat het nummer viraal ging, dan werd deze Australische DJ Cyril vader op de beat van Suzy Quatro en Chris Norman. Een nummer uit de 70s, Stumbling In. Zo meteen een nummer zonder lyrics, wel met klanken gehaald uit een nummer van Wyclef Jean uit 2004. Maar voor we daaraan toe zijn, eerst nog Bonkers. Dat heb je nodig op een zondag, gemaakt door Armand van Helden voor deze Dizzy Rascal. I wake up every day is a daydream.

zijn alleen maar klanken en misschien komt er bij jou ook niet meer uit dan dat. What the knows, Million Voices, dan is het waarschijnlijk gisteren een stevig feestje geweest, een klein katertje. Je weet wat ze zeggen, als je dat hebt, dan moet je iets vettigs eten of iets zoets. Zo'n pannenkoek met choco, dat is een van mijn favorieten. Of een wafel met suiker of de goede stevige koffiekoek met crème. Aan jou de keuze. Zometeen Just a Little van Just Day en Sam Harper na deze Tom O'Dell, Another Love.

0: Rosa Peralta, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het aantal gevallen van agressie op treinen en in stations blijft maar stijgen. Vorig jaar werden 2600 incidenten genoteerd, zowel fysiek als verbaal. Dat is wat 7 per dag en bijna een kwart meer dan in 2024. In 5 jaar tijd steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. Dat blijkt allemaal uit cijfers die Kamerlid Frankie de Mon van regeringspartij CD&V opvroeg bij Binnenlandse Zaken.
2: Ik ben ervan overtuigd dat er een betere samenwerking moet komen tussen de lokale politie, de spoorwegpolitie en Securrail. Er moet ook meer zichtbare politieaanwezigheid zijn in de stations en meer mogelijkheden om op te treden tegen die gewelddadige incidenten.
1: Vooral in Brussel, hoofdstad, Antwerpen en Oost-Vlaanderen stijgt het aantal agressiegevallen. De dodentol na de zware aardbeving van gisteren op het Indonesische eiland Flores loopt verder op. Er zijn nu al zeker 47 lichamen geborgen. Duizenden mensen zijn gevlucht en wachten nog altijd op hulp. Tientallen scholen en ziekenhuizen zijn ook beschadigd. De beving had een kracht van 7,7. Er waren ook al meer dan 340 naschokken. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onfaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten. Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de 7e tijd. Alle finales zijn voor vanavond. Afwisselend opklaringen en wolken, meestal droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
3: Dit is Top. Evi Gijsels.
0: Dit uur maak je kans op een duo-ticket voor Land of Love in Torhout. Je zit erop te wachten. Hè? Ook nog Madonna, let's go. Nu eerst Martin Garrix en Ed Sheeran. Top.

zijn echt hele goede vrienden, Martin Garrix en Ed Sheeran. Ze hebben veel gemeen. Ja, de vriendschap vooral. En ook de muziek natuurlijk, dat zit in hun bloed. Maar er is één ding waar ze toch heel verschillend in zijn. En dat zijn namelijk tattoos. Ed Sheeran die heeft er meer dan 60 op zijn lichaam staan. En Martin Garrix die houdt het liever een beetje proper. Die heeft geen enkele tattoo. Alleen één keer heeft hij zijn vriend Ed Sheeran liggen gehad. Dan had hij een plaktatoetje opgekleefd. En Ed Sheeran was er echt mee weg, maar het was noppes. Een dag later was het eraf gewassen, dus ja, mooi. Misschien behoor jij tot Team Ed met tattoos en anders ben je clean, net zoals Martin Garrix. Ik zit er zo wat tussen, ik heb wel tattoos, dus ja, klein Edje ben ik. Niet zoveel, 60, dat is een beetje te veel van het goede. Zometeen een Belgische productie die gemaakt werd in de slaapkamer. Dat komt eraan. Eerst nog Joel Corry en Lionheart samen met Tom Grennan.

25 jaar geleden gemaakt in de slaapkamer. Ja, met de matrassen tegen de muur. Peter Lutz en Evie Goffin deden dat op een zolderkamertje. Je hebt daar eigenlijk niks van gehoord. Dat klinkt gewoon supergoed. Something van Let's Go. Zometeen een van de best verkopende en meest bekeken artiesten ter wereld. Ze hebben net hun 10e verjaardag gevierd. Komen er zo aan, maar eerst nog deze twee. Bebe Rexha samen met David Guetta en Sad Girls.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
1: En welk zal het eens opzoeken?
0: Nee, niet doen. Nee, hey, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: Promokoken. Ik wil eens iets anders als ontbijt.
3: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels...

0: Blackpink in your area.
1: Ja, voor iedereen die niet zo goed uit zijn bed geraakt op zondag, dat hoeft niet, hè, wat mij betreft. Maar als het echt nodig is, dan krijg je een stampje van Blackpink en A Jump. Hebben trouwens vorige week hun 10e verjaardag gevierd. De meisjes van Blackpink, die allemaal een andere agent hebben. Die doen allemaal een ander management. Dat is heel bizar, die groep Blackpink. Maar ze hebben het wel gevierd op 8 augustus. De fans, de Blinks, want zo heten die, die wisten dat pas 2 dagen op voorhand. En er was maar plaats voor 40 fans. Dus iedereen staat daar op zijn kop. Het was in Korea. Ja, en op 2 dagen van de ene plek naar de andere gaan in Korea, dat is niet zo evident. Maar bon, ja, ik hoop dat jij wel gelukkig bent tegenover die Blinks, de fans van Blackpink. Oké, alles goed, hè? Ja, toch? Niet? Oké. DJ Snake en Justin Bieber die komen er zo meteen aan. Maar eerst misschien wel de headliner van Glastonbury. Dat wordt toch gezegd dat Madonna naar Glastonbury zou gaan? Die geruchten worden tegengesproken door de organisatie. Het zou eerder iets worden van een recordbrekende reeks van 3 concerten in Londen. Ik denk dat zij alleen het antwoord kent. Madonna, wat is ze van plan volgend jaar? Dit is in ieder geval haar laatste nieuwe. Dansteria nu.

Ja, wij geven ook niet op, hoor. Justin samen met DJ Snake en Let Me Love You. Ze liggen hier klaar, hoor. Duo tickets. Eentje voor Land of Love wordt zo meteen uitgedeeld. Je hebt daar de Top Radio BE-app voor nodig. En een vraag die je natuurlijk juist moet beantwoorden.

Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Daar straks al even in de playlist bij Top. Samen met DZ, Rasko, Arman van Helden en weer helemaal alleen. You don't know me. Top. Your summer beat. Ja, het is heel druk in de Top Radio BE-app. En dat heeft te maken met duo-tickets die we vandaag uitdelen. Straks bij Christophe. Een duo-ticket voor Camping Kitsch. En hier bij mij nu op dit moment een duo-ticket voor Land of Love. Op het einde van de vakantie, zaterdag 29 augustus. Toch even je agenda checken. Staat daar al iets op of niet? Kan je digitaal checken als je dat digitaal bijhoudt. Anders even keisnel gaan kijken op de kalender. Maar 29 augustus gaat Land of Love door in Torhout. En jij kan dat duo-ticket zo meteen winnen. Je moet daar alleen nog één vraag voor beantwoorden. En dat antwoord dat moet je dan weer droppen in de Top Radio BE-app. Zo snel mogelijk. De computer pikt er dan een winnaar uit. En misschien ben jij dat wel. Hou je Top Radio BE-app klaar, want hier komt de vraag. Welk DJ-duo bracht een tijdje geleden een nieuwe single Turbo uit en kwam die voorstellen bij Jeroen en Koen? Welk DJ-duo bracht een tijdje geleden uit een nieuwe single Turbo uit en kwam die hier voorstellen bij Top bij Jeroen en Koen? Drop je antwoord nu in de Top Radio BE-app.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
1: Yeah. Dit is Top, your summer beat.

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Yo, gastjes, 15 jaar Camping Kids Club, zaterdag 22 augustus. Met onder andere Junk Project, Frankie Jones, Bounty Hunter. Tickets op campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Nee, dat heeft maar met één ding te maken. Dat is dat duo-ticket voor Land of Love op zaterdag 29 augustus in Torhout. Daarnet een vraag gesteld. De bedoeling was dat jij het juiste antwoord doorstuurt in de Topradio BE-app. Toch al even zeggen dat je die straks ook nog eens een keertje kan gebruiken bij Christophe Abs, want die gaat een duo-ticket weggeven voor Camping Kitsch. Dus dat is iets voor later deze middag. De vraag van vandaag die luidde als volgt. Welk DJ-duo bracht een tijd geleden een nieuwe single Turbo uit en kwam die voorstellen bij Jeroen en Koen? En als het goed gaat, dan heb ik nu iemand aan de telefoonlijn. Hallo, Maaike de Vlaming uit Oost-Rozenbeke.
1: Hallo.
0: Hallo, Maaike, alles goed?
1: Hallo. Ja, alles goed.
0: Ik heb nog één ding van jou nodig en dat is het juiste antwoord op, op de vraag welk DJ-duo bracht een tijd geleden een nieuwe single Turbo uit.
1: Omdat het kan en Average Rob.
0: Dat is helemaal juist, Maaike.
1: Joehoe!
0: Ja, inderdaad, Average Rob. En omdat het kan, die staan waarschijnlijk ook op Land of Love. 29 augustus had jij toch nog geen plannen?
1: Nee, absoluut nog niet.
0: Oké, bij deze is dat dus volledig ingepland. Wie ga je meenemen, want het is een duo-ticket?
1: Ja, ik denk oftewel een van mijn kids, oftewel een vriendin.
0: Oké, en wat gaat die keuze bepalen dan?
1: Wat mijn kids, denk ik.
0: Oké. Voilà. Voilà, je hebt meegespeeld, je hebt gewonnen, de computer heeft jou eruit gepikt. Dat betekent dat jij de zomer fantastisch leuk gaat afsluiten op Land of Love in Torhout. Dikke proficiat, Maaike, en nog een fijne zondag, hè.
1: Oké, dank u wel.
0: Jojo.

Ja, het was misschien gisteravond het geval dat je toch nog niet meteen naar huis wilde. En misschien heb je daar nu een beetje spijt van. Maar bon, het is zondag, je luistert naar Top. Je zit in het weekend en we denken nog lang niet aan maandag. Daarnet is Maika de Vlaming die dat duo-ticket won voor Land of Love. Ze gaat dus op het einde van de zomer. Goed.

0: tijd is top.
1: Ja, tijd vliegt als je het leuk hebt. 12 uur, tijd voor de top headlines. Niels Rosa Peralta, goedemiddag.
2: Een goedemiddag. In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om die brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die daar is.
3: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
2: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind, die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
4: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in dit gebied.
2: Ja, en intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. Het Nationaal Crisiscentrum opent meer dossiers voor Belgen die bedreigd worden door hun job, zoals politici, politiemensen en magistraten. In de eerste helft van dit jaar opende het Crisiscentrum 54 nieuwe dossiers voor in totaal 81 mensen, dat schrijft De Zondag. Het Crisiscentrum zit nu met bijna 200 bedreigde personen. De politie patrouilleert extra aan hun huis bijvoorbeeld, of die mensen moeten tijdelijk onderduiken in een safehouse. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft een drone neergehaald boven Roemenië, niet ver van de grens met Oekraïne. Dat meldt de Roemeense minister van Defensie. Spanje neemt deel aan de NAVO-missie om bondgenoten te beschermen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne doken er al tientallen drones op boven Roemenië. En sport op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Anvaux zich geplaatst voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
5: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus in de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter te doen dan deze ochtend. Proberen beter te doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
2: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
1: Eén plaats waar je op dit moment 5 minuten verliest, dat is op de Brusselse Buitenring. 5 minuten daar dus tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En als je toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Evi Gijsels.
1: Ja, uitkijken dus naar morgenochtend. Maar voorlopig nog zondag. We zitten in het weekend en daar gaan we van genieten met Another F54 Ultra.

voor jou hoe druk het aan de kust is. Als je toch nog bent of van plan bent om te vertrekken, dan kom je zo meteen te weten waar het iets rustiger is en misschien iets te druk voor jou. En ook een zangeres die een nieuwe hobby heeft. Een van de beste vrienden van Elton John komt er zo meteen aan. En als je wil weten welke hobby er misschien op jou staat te wachten, dan moet je zeker blijven luisteren.

0: Ze heeft een nieuwe hobby, pottenbakken. Het wordt een echte keramiste, onze Dua Lipa.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Ja, pottenbakken gaan we waarschijnlijk niet doen aan de kust. Er is maar één reden waarom jij naar daar zou gaan. Dat is voor een beetje verkoeling. Alhoewel, ik vind het vandaag toch iets frisser dan gisteren. Het is meteen ook het laatste deel van de zomervakantie. En volgende week, ik heb al een beetje vooruitgekeken in de weer-app, gaat het heel veel regenen. En ik denk dat het gras bij mij en ook bij jou thuis heel blij zal zijn. Het ziet gewoon geel. Geen groen spritje meer te bespeuren daar op het grasveld. Maar bon, aan de kust geen gras. En ik heb het voor jou gecheckt. Waar is het nu op dit moment heel druk? Als je niet echt van de drukte houdt, dan kan je beter Krokke Heist vermijden, Blankenbergen. En ook op het kleine strand van Oostende zou het op dit moment druk zijn op alle andere plaatsen. En dan vooral De Haan en Wenduinen, daar is het een beetje rustiger. Maar als je dus van plan bent om te vertrekken, kan je dat maar best doen en goed doen. Want de zitplaatsen op de trein zijn oké. En ook de E40 en de E34 richting kust, die zijn helemaal vrij en clear voor jou. Ja, beslis maar wat je gaat doen. Ik draai ondertussen nog Ella Henderson en Rudimental, maar eerst nog de Swedish House Mafia en Happiness Is So Sad.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste...

Met de bekende sample van het nummer van Coolio uit 1995. Dat is al heel lang geleden, maar het blijft zo legendarisch. Ella Henderson samen met Rudy Mantle en Alibi. Ik weet niet wat jouw Alibi is. Om niet te gaan sporten vandaag, ja, waarschijnlijk het is zondag. We mogen gewoon kilocalorietjes binnenpakken. We moeten die vandaag niet verbranden. Het is gewoon een rustdag. Maar er zijn dus wel mensen die heel sportief zijn en altijd willen sporten, soms zelfs 7 op 7. Ik ben eerder een passief sporter. Ik kijk gewoon naar sport en doe dan alsof ik keihard heb meegelopen of keihard heb meegeturnd. Want vandaag heel veel Belgen die gaan sporten. Het EK turnen bijvoorbeeld in Antalya is volop bezig. De marathon is vandaag gelopen op het EK atletiek. De World Cup hockey is ook gestart met vandaag de Red Panthers die alles gaan geven. En natuurlijk is het uitkijken naar het BK Gravel in Grobbendonk. Wout van Aert gaat daar alles geven om die titel te pakken voor hij naar de Vuelta vertrekt. Vanaf 2 uur start het BK Gravel. Ja, misschien heb je door al dat sport dat ik net heb verteld toch zin om iets te doen. Maar we gaan het bij passief sporten houden. We gaan gewoon lopen met I Run. Come on.

0: prachtige Spaans gitaartje dat een nieuw leven kreeg dankzij het Duitse duo Jam en Spoon uit 1993. Right in the night. Ja, daar zijn we nog lang niet. Het is gewoon zondagmiddag, bijna 12:30. En op twee plaatsen verlies je op dit moment meer dan 5 minuten. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Daar moet je 11 minuten extra tellen tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. En ook op de buitenring in Brussel problemen daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. 5 minuten erbij. En als je toch nog ergens anders stilstaat, verlies je daar minder dan 5 minuten.
1: Alle Brico-winkels zijn nu zondag uitzonderlijk open. Geniet van 20% korting op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Enkel bij Brico met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

Hij weet hoe het moet om zomerse nummers te maken. Deze Henri PFR. En Sola gisteren trouwens nog als openingsact geboekt op het World Cup Hockey in Waver. Let op, het World Cup Hockey wordt gespeeld in zowel België als Nederland. Henri PFR mocht dus de opening doen in Waver. En André Hazes deed dat in Amstelveen in Nederland. Vandaag spelen onze Red Panthers de vrouwenhockey om 17:30. En morgen is het dan weer de beurt aan onze Red Lions om 8:30. Mocht je dat interesseren natuurlijk. Muziek, daar ben je ook in geïnteresseerd, dat weet ik. Stereo Love komt eraan. Eerst nog Sam Smith en Kim Petras en Unholy.

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
2: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
0: Allee, serieus. Moduvan. Wiederma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
4: Adverteren doe je op Topradio. Details op topradio.be. Ook de volledige Topradio playlist.

laatste tijd afvraagt. Maakt het eigenlijk uit. Ze kreeg heel veel kritiek op haar figuur en ze is dat gewoon kotsbeu. Ze gaat ermee stoppen. 1 september is haar laatste optreden in de O2 Arena. En dan gaat ze met een soort van pensioen, 33 jaar. En het kan denk ik wel voor haar. Of ze ooit nog gaat terugkomen, dat is aan haar de keuze natuurlijk. Maar ik denk dat de fans het ooit nog wel hopen dat er een terugkeer komt naar de concertzalen. Want het gaat vooral om de optredens zelf. Muziek maken zal ze blijven doen. Nog 10 keer in de O2 Arena, allemaal uitverkocht. Onze grote, zeg maar echt letterlijk en figuurlijk, Ariana Grande. Zometeen Alok en Eva Max in de playlist bij Top. Maar eerst nog deze van Zet. It is Happy Now.

Ja, bubbles en champagne. Eerlijk gezegd, het zou er nu wel bij mij ingaan, maar het mag ook, want Christophe Abs die is aan de beurt. En misschien wordt het vanmiddag wel een beetje bubbles en champagne, want ik moet naar een verjaardagsfeestje. En daar horen gewoon bubbeltjes bij. En die wens ik jou ook toe. David Guetta en Aiken, die krijg je nog. Milk Inc. En deze, Fisher.

0: Dit is Stop!
1: Ja, ideaal weertje voor een terrasje, een fietstocht en de radio, die neem je toch gewoon mee. Top headlines van 1 met Niels.
2: Goedemiddag. In de Hoge Venen is nu al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand sinds het vuur daar vrijdagmiddag uitbrak. De brandweer doet er alles aan om de brand onder controle te krijgen, vertelt journaliste Louise Buquet die ter plaatse is.
3: Zij zijn de hele nacht blijven doorgaan, hebben alles op alles gezet om dat vuur te bestrijden. En dat vuur woedt nu in de richting van de Duitse grens. Als ze blijven doorgaan, krijgen we vandaag ook weer de hulp van die Chinook blushelikopters. Die zijn deze nacht niet kunnen uitrukken, dat gaat niet in het donker. Nu zullen ze dat wel weer doen.
2: In Duitsland staan ook twee Zweedse blusvliegtuigen klaar. De brandweer heeft het onder meer lastig door de droogte en de wind die vaak van richting verandert. Weerman David Tenau van het KMI kijkt vooruit.
4: Vanavond en vannacht gaat de wind liggen en tegen morgenochtend vroeg of het eerste deel van morgen krijgen we dan een periode met wat regen, 1 of 2 millimeter. Daarna wordt het opnieuw droger. Vanaf dinsdag gaat de wind toenemen. Langs de andere kant valt er dan ook meer regen dinsdag en woensdag in het gebied.
2: Intussen veroorzaakt de rook van die bosbrand in de Hoge Venen ook hinder in de provincies Namen en Luxemburg. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond het appartement te huur als vakantieverblijf. Buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich niet meer veilig. Het appartement blijft nu minstens een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta, een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden tienduizenden Marokkanen Ceuta over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En op de slotdag van het EK zwemmen in Parijs heeft Luca Onfaux zich kunnen plaatsen voor de finale op de 400 meter vrije slag. Hij won zijn reeks in de derde tijd van alle finalisten.
5: Ik had veel energie als ik aan de 200 draaide, dus de laatste 50 heb ik toch een klein beetje gepusht. Maar ja, heel goede reeks. En nu gaat het een leuk finale worden vanavond. Ik ga gewoon proberen beter te doen dan deze ochtend. Proberen beter te doen dan mijn bestheid. En als hij in de top 3 zit, zit hij in de top 3. Maar ja, dat denk ik helemaal niet aan.
2: Ook Sarah Dumont staat in de finale van de 400 meter vrije slag, bij de vrouwen dan. Zij werd derde in haar reeks met de zevende tijd. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog, maximaal rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en nog 22 graden.
1: Twee plaatsen waar je meer dan 20 minuten vliegt, dat is op de E313 Ranslumme tussen Tessenderlo en Beringen. En op de Ring van Antwerpen richting Gent is dat door een defect voertuig tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel.
0: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Christophe Abs.
1: Met Stiga Sunglasses at Night. De nieuwste Cyril zit er tussen dit uur. Feel it. Ook Vita Aura is erbij. En de kop eraf met Purple Disco Machine in the Dark. Top.

0: Toto Disco Machine in the Dark. Ja, en over in het donker gesproken, wie van jullie stond er afgelopen woensdagavond ook met zo'n hip kartonnen brilletje naar de lucht te turen? Ja, heel even leek het alsof iemand de dimknop van de zon had gevonden en de boel op standje schijnbaarheid zette. Maar mocht je die 90% verduistering compleet gemist hebben, de volgende van deze omvang is pas in het jaar 2081. Maar gelukkig hoef je op muziek niet zo lang te wachten. De Top Tune of the Week bijvoorbeeld, hij staat klaar voor jou.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Bibouser, Lose Myself.
1: We make you move.

Ja, ze geniet momenteel van een zonnige vakantie in Ibiza, hè. Rita Ora en haar vierde album, dat staat gepland voor later dit jaar of begin 27. Haar man wist alvast te vertellen dat hij de nummers geweldig vindt, maar dat niemand nog weet wat ze precies van de muziekstijl kunnen verwachten van Rita Ora. En dat maakt ons heel curieus. Je hoorde Your Song, Bed Op. Dit is Alesso nu met die van One Republic, In Your Eyes.

0: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
4: Check.
3: De DJ checkt voor je tickets koopt.
4: Oké, check.
3: En social media checkt voor je op date gaat.
4: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
3: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
4: Check.
3: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
5: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
6: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
7: koken.
8: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
7: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1+1 gratis.
8: Daar noem ik nu eens een gepast ontbijt voor deze lady.
7: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet.
10: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Azizam, Ed Sheeran.
1: Dit is Top.
0: Ja, er is een concert in Seattle begin deze maand. En in zijn meest recente nieuwsbrief uit Terry's Mailer, want zo heet dat bij Ed Sheeran, tropte die Ed Sheeran zomaar even een bommetje, want de huidige tournee wordt zijn laatste tour in een hele lange tijd. Even het gezin op de eerste plaats stellen. Ik zou zeggen, gelijk heeft hij. Maar Cyril daarentegen, die is weer helemaal terug van weg geweest om een hit te pakken. En die aankomende hit heeft hem echt wel in de hand. Feel It heet hij, samen met Woodhouse. En je hoort hem op top. Zero.

Tiga and Sunglasses at Night. En ook al heb je die zonnebril op, graag toch ook wel de ogen op je voorganger. Als je aan het bumperen bent, opvolgende plaatsen, de ring van Antwerpen richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel, 20 minuten erbij tellen. Op diezelfde ring van Antwerpen richting Nederland dan, tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West een kwartiertje. En tot slot nog op de E313 Ranst-Lunge tussen de Sendelo en Beringen een tiental minuten.

Breed van Jack Jones. Top. Luisteraar Maika uit Oosterroosbeke die won vanochtend bij Evi een duo-ticket voor Land of Love in Torhout op zaterdag 29 augustus. Daar staan onder andere Omdat het kan en Average Rob op de line-up, maar ook Joost, Yves de Ruiter en Furrox die zijn erbij. En goed nieuws, want voor 4 uur vanmiddag ga ik ook nog een duo-ticket weggeven voor een ander festival. En welk festival dat is en wat je ervoor moet doen, dat hoor je straks.

0: kansen krijgen op je werk.
1: Check.
0: Interesse in machines.
1: Check.
0: Goede werksfeer.
1: Yes.
0: De Witte van de Kaffeien. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.com.

Afrojack en die geweldige stem van Sia, Awake Tonight. Heerlijke collab tussen die twee. Zeg, legendarische herinneringen ga ik en jij ophalen met Stardust Music Sounds Better With You. Die hoor je zometeen bij Top 9. Jonas Blue en Edge of Desire.

0: vakmanschap uit 1998. Je hoorde Stardust met Music Sounds Better With You. Het is bijna twee, dus de nieuwsredactie is al klaar in de studio voor de top headlines. Eerst haal ik Jelly Roll nog eens boven met zijn Run It. Maar voor dat toch wel even nog een promo maken voor iets heel belangrijks binnenkort.
1: Dit is top!
0: Oké, luister goed. Je kent dat gevoel, je zit in de auto, de avondspits is begonnen en er komt zo'n remix voorbij op de radio waarvan je denkt, maar jongens, ik kan dat veel beter. En wel, het is aan jou. Proef het zo maar even. Want ook dit najaar shaken we de avondspits wakker met de Beat Blender op top. Wij zoeken de dikste remixes van bekende hits, van tophits. Oud of nieuw, zolang het maar pure kwaliteit is natuurlijk. Dus ben jij die DJ of producer die heel Vlaanderen gaat omverblazen? Wel, dan zou ik zeggen, wacht niet langer. Stuur jouw track die je misschien al hebt gemaakt, die misschien al op je laptop staat of zo. Of heb je al iets in je hoofd of zo. Stuur die track in via de Topradio BE app of topradio.be. Er staat zo'n formuliertje, zo'n handig infoformuliertje, waar je dus die track kan aanhangen. Ik zou zeggen, clear your 8 airtime en word zomaar eens even koning van de avondspits.

Jelly Roll en Run It. En ik had het beloofd om straks nog kaartjes weg te geven. Een duoticket is dat. En dat is een duoticket voor Camping Kitsch in Kortrijk. Ja, wel straks na twee. Misschien wel voor jou en

0: Dit is Top!
1: Zondag halverwege augustus en wat je plannen ook zijn vandaag. Fijn dat je erbij bent. Nieuws, wat heb je voor nieuws?
2: Een goedemiddag. Het parquet onderzoekt een schietincident in Oostende. Daar is afgelopen nacht een huis beschoten, volgens HLN meerdere keren, en waren er kogelinslagen te zien in een raam. Er vielen daar geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat er net is gebeurd, waarom en wie erachter zit. In Deurne in Antwerpen heeft burgemeester Els van Doesburg een appartement laten sluiten en verzegelen, omdat het volgens de politie gebruikt werd voor sekswerk. Officieel stond dat appartement te huur als een vakantieverblijf, maar buurtbewoners kloegen over overlast en ze voelden zich er niet meer veilig. Het appartement blijft nu zeker een maand dicht. De Marokkaanse politie heeft bijna 300 mensen opgepakt aan de grens met Ceuta. Dat is een Spaanse enclave in Marokko. Mogelijk wilden die mensen illegaal Europa binnengeraken. Eind vorige maand bestormden nog tienduizenden Marokkanen Ceuta, over land en via de zee. Er kwam toen veel kritiek, omdat de Marokkaanse grenswacht niet ingreep. Er vielen toen meer dan 80 doden. En in Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door bossen en zo. Topfavoriet is Wout van Aert, die zich volop voorbereidt op de Ronde van Spanje. Maar hij wou deze koers absoluut rijden.
3: Tweede in, omdat ik gravelwedstrijden heel leuk vind en omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van nog een zwaar training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
2: De Vuelta begint volgend weekend in Monaco. Vanmiddag en vanavond wisselen wolken en opklaringen elkaar af en het blijft zo goed als droog met maxima rond 26 graden. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, plaatselijk kans op buien en 24 graden.
1: Waar gaat het moeilijk op deze zondagnamiddag? Dat is op de E313 Ranslummen tussen Hamme en Beringen, een half uur erbij. De E17 Sint-Niklaas Antwerpen tussen Haasdonk en Antwerpen-West, een tiental minuten. En dan tot slot nog de ring van Antwerpen richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
0: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Christophe Abs.
1: Don't Stop the Party, Pitbull zorgt er voor dit uur. Ook muziek van Kygo, Chasing Paradise, Free Your Mind van Prospect, Clooney en Hugo die mag starten. Moving to the Sun. Top.

Ja, dankzij Moving to the Sun scoort de inmiddels 58-jarige Ultranatte haar grootste hit in bijna 30 jaar tijd. Van een comeback gesproken, hè. Toch wel de perfecte stem voor die track. Hugo heeft dat goed gezien. En ook op sommige festivals was ze er trouwens bij, samen met Hugo. Moby nu bij top. Lift Me Up.

Hey, Dimi en Like Mike in collab met Regard. Zeg, ja, hallo, jij daar. Ik heb even een vraag voor jou. Your summer beat. Dit is top. Wat heb jij komende zaterdag, 22 augustus, al plannen? Heb je nog geen plannen? En wel, luister eens even heel goed, want misschien stuur ik jou wel naar Camping Kitsch Club op Lange Munten in Kortrijk, is dat. Op de line-up staan onder meer MC Drummer himself, maar ook DJ Ruben van Gucht, Reggie en Mark with a K en MC Chucky bijvoorbeeld. Het is de ideale gelegenheid om je meest schaamteloze outfit, die misschien wel in je kast hangt van een paar jaar terug of zo, van vorig jaar, om die nog eens uit de kast te halen, want hoe meer fluo, hoe beter op die Camping Kitsch. Je hebt dat ongetwijfeld al gezien op de socials van de voorgaande edities. En daarnaast is de catering natuurlijk ook lang niet verkeerd, want Camping Kitsch Club heeft sinds vorig jaar ook nog een eigen frituursnack gelanceerd. Dus Camping Kitsch Club heeft vorig jaar zijn eigen frituursnack gelanceerd. Maar de vraag is, hoe heet die snack? Hoe heet die snack van Camping Kitsch? Stuur dat even door via de Topradio BE-app en dan is dat duo-ticket voor Camping Kitsch Club misschien wel voor jou.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik waar is ons hotel juist?
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.

Kygo en Chasing Paradise. En Sophie mag dat ook doen met een plus one, want zij gaat naar Camping Kitsch Club op zaterdag 22 augustus. Camping Kitsch Club heeft sinds vorig jaar een eigen frituursnack gelanceerd. Nu de vraag aan jou was, hoe heet die snack? Heel wat correcte antwoorden, dat zijn binnengelopen via de Topradio BE-app. En het juiste antwoord, dat was natuurlijk de Perlut. Dat was het goede antwoord, de Perlut. En Sophie wist dat. Dus veel plezier met dat duo-ticket voor Camping Kitsch Club komende zaterdag 22 augustus op de Lange Bunte in Kortrijk.

0: party. Het is nog altijd feest. Op één plaats op de autosnelweg. En dat is het geval op de E313 Ranslummen tussen Tessenderlo en Beringen. In tiental minuten erbij.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
4: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Daarom ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wel. Is, zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

Sorry Puppy, Topic en Becky G. Bob Sinclair die trekt deze zomer bewust niet naar Ibiza. Volgens hem is het eiland volledig bezeken door commercie. Alles draait nu om peperdure VIP-tafels en toeschouwers die alleen hun smartphone omhoog houden voor een video. We vergeten de echte clubbers die er zijn om te dansen en dat is doodvermoeiend. Maar eigenlijk heeft hij toch wel een beetje gelijk, die Bob Sinclair. Maar is dat niet altijd zo geweest in Ibiza? Someone Who Needs Me van Bob, zometeen als Sigala en Melody.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
1: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
0: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer.

0: Abracadabra van Lady Gaga.
1: Dit is
0: de J-Lo Glow. Heb je daar ooit al eens van gehoord? Wel, het komt er eigenlijk op neer om extreem gedisciplineerd te leven. Wat Jennifer Lopez dus al jaren doet. Ze drinkt geen druppel alcohol, vermijdt cafeïne volledig. En zweert het bij minstens 8 uur slaap per nacht. Ja, dan krijg je pas zo'n velletje als J-Lo. Zacht, glad, zo goed als rimpeloos. En vooral dus die glow. Save Me Tonight van Jennifer Lopez. Ik draai hem voor jou naar deze Lucas en Steve. Up Till Down. Wat Jennifer Lopez dus absoluut niet doet. Sometimes.

van Jennifer Lopez. Eind juli werd bekendgemaakt dat Oscar and the Wolf de absolute verrassingsact en afsluiter is op de mainstage van het elektronische festival Voodoo Village in Grimbergen. En dat is van 11 tot 13 september. Save the best for last daar in Grimbergen op Voodoo Village. Hij is er dus bij Oscar and the Wolf.

0: Dit is Stop!
1: Het is 3 uur op deze zondag en er is nieuws voor jou. En dat krijg je deze middag van Niels.
2: Goedemiddag. In Oostende is afgelopen nacht een huis beschoten, volgens HLN meerdere keren, en er zaten kogelinslagen in een van de ramen. Er vielen geen gewonden en het is nog niet duidelijk wat daar net is gebeurd. Ook waarom en wie erachter zit is nog onduidelijk. Het parket onderzoekt de zaak. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeluk met een paardenkoets. De politie bevestigt dat. De koets raakte van de weg af en knalde aan hoge snelheid tegen een boom. 12 anderen raakten gewond, onder hen 2 zwaar gewond. En in Grobbendonk in de Kempen wordt op dit moment het Belgisch kampioenschap gravel gereden. Dat is op grind, zand en door de bossen en zo. Topfavoriet is Wout van Aert. Die is zich volop aan het voorbereiden op de Ronde van Spanje, maar wou deze koers per se rijden.
3: Twee redenen, omdat ik gravelwedstrijden heel leuk vind en omdat het 5 kilometer van mijn deur is. Dus die combinatie maakt het wel makkelijk om in plaats van nog een zwaar training te doen, deze wedstrijd erbij te nemen.
2: De Vuelta begint volgend weekend in Monaco. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser ook bij zo'n 22 graden.
0: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Christophe Abs.
1: Tye Cruz en Dynamite. En ook al gaan de lichten absoluut nog niet uit, ook Kato en John zijn erbij tussen dit en 4. Lude, die mag starten. Down under. Stop.

dat je voorop kiest vanmiddag. In één rechte lijn nu richting Judici 40 straks vanaf 4 met Koen. Een replay is het van afgelopen vrijdag. Gordo heb ik nu voor jou, samen met Reinier Sommerveld. Dit is Loco Loco.

A deeper love. Zeg, heb jij nieuwe liefde gevonden deze zomer? Of is dat intussen al even voor jou en nog steeds zo sterk dat jullie twee zo'n schone match zijn? Wel voor jou en je big love, die misschien wel momenteel naast je zit. Dive into me, Alok en Khalid. Kijk elkaar maar eens diep in de ogen.

Think About Us, Sonny Federa. Taya Cruz, veel radioluisteraars en wij radio-dj's struikelen al jaren over zijn naam, maar moet je weten dat de officiële uitspraak simpelweg Ty-O is. Hij noemde zelfs zijn derde album in 2012 Ty-O, om mensen dus te helpen met die uitspraak. Ty-O Cruz dus, onderweg met Dynamite, van deze Kato en John. Turn the lights up!

Niemand die een festivalweide zo hard kan laten trillen als deze mannen. En dat doen ze nog steeds hoor. Je hoorde The Prodigy en No Good. Nog altijd even gevaarlijk en rauw als in de jaren 90. Marshmallow nu bij Top. Another Drink. Goedemiddag.

0: als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.

0: shoppingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar, dat wilde niet missen.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH. Adverteer bij Topradio en ontdek de kracht van top. Mail naar sales@topradio.be. Top, we make you move. Your summer beat. Dit is Top. We make you move.

Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeated. Voor de fans van Silver staat het absolute hoogtepunt van deze maand al gepland. En dat is volgende week, zaterdag 22 augustus. Silver is een van de grote blikvangers op het hoofdpodium van dat knotgekke festival Camping Kids Club in Kortrijk, waar ik er straks nog gratis kaartjes van heb mogen weggeven. En ook zij zijn er dus bij die dag. Silver, Turn the Tide.

The Weeknd, Dancing in the Flames. En de beentjes trekken, dat zit er ook in na 4 in de replay van de GDC40 met Koen van der Sloten. Geniet nog van je zondagavond en tot horen.

0: Friends.
1: Een goedemiddag. Een zwaar ongeval met een e-step in Genk in Limburg. Een man van 40 raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. Hij stond achterop die step terwijl iemand anders aan het rijden was. De bestuurder zelf raakte licht gewond. Hij testte positief op alcohol. Met twee op zo'n elektrische step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen betrokken bij dat ongeval. De Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe en dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancellu, die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. Naar de tweede speeldag van onze voetbalcompetitie dan, want Anderlecht heeft zo pas verloren op het veld van Beveren. Het werd daar 1-0. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe coach, de Portugees Vitor Bruno. Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren trouwens. En rond deze tijd start ook de match La Louvière à Gent. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog, bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, met kans op een bui en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Global Dance Chart. Brian Loufrimo.

0: zonder Koen. Hij geniet nog van een weekendje platte rust, want na het weekend staat hij terug met je op. En ja, zoals dat dan gaat bij het zoeken van de vervanger.
1: Probeer ook als het dringend is niet meteen de eerste, de beste te bellen.
0: Dat hebben ze wel gedaan en ze zijn bij mij uitgekomen. En daardoor begeleid ik jou deze week door de 40 meest gedraaide

episode of Bebe Rexha. Number 1. En nieuw daar vorige week, Hugo. En zo ben je helemaal klaar voor een nieuwe Global Dance Chart. Met vandaag twee nieuwkomers en meteen een oude rot onderaan de lijst. Voor de 17e week is hij er al bij. Kygo, samen met Carter Faith. That's When You Know op 40 in de Global Dance Chart.

0: We zijn nog maar een dikke 10 minuten ver in de Global Dance Chart en je hebt hem nu al 2 keer gehoord. Kygo, dat wilt wat zeggen. Volgende in de lijst is best oplettend, want het valt hem op dat dance producers niet meer bij één genre blijven tegenwoordig.
1: It feels like there's no rules anymore for dance music. Everybody's making just stuff they like. It's really awesome. It's very fun as a creative.
0: Je hoorde de eerste nieuwe van deze week. Griffin.
2: So let me

0: David Guetta wordt al een dagje ouder en dat wil zeggen dat de man best al wat levenservaring heeft. En in al die jaren ervaring blijkt dat hij nogal snel op zijn kop staat.
1: I'm telling you, if I drink one glass of champagne, I'm drunk. You call this a cheap date.
0: Nu goed, de man stond afgelopen weekend in Zeebrugge. Ik heb de prijzen van de champagne daar gezien. Zo cheap was dat ook weer niet. Don't know.

met de Global Dance Chart en nu een kleine trip down memory lane. Want weet jij waar je was 14 jaar terug toen dit door de boxen kwam? Licky Lee en I Follow Rivers, een echte monsterhit. En nu slaat die Licky Lee weer toe, samen met Swedish House Mafia. Het is de hoogste binnenkomer in de Global Dance Chart. Nieuw op nummer 29, met Happiness Is So Sad.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saai job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.

0: De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.
1: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH. Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

Charter te aanstaan, dan leer je nog wat bij. Zo hoor je hier dat Peggy Goo een obsessie met giraffen heeft en dat het vorige week onze top tune of the week was. Maar dat weet je natuurlijk. Hier staat ze op 25 met Woman.

Zometeen in de Global Dance Chart een zeer opvallend verhaal van de Amsterdamse Ossie en Jessie. Kan je kennen van Another? Die hebben wat meegemaakt. En wat? Ja, dat vertel ik je zometeen.

0: Goedemiddag. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Soete en van Aert die lijken samen richting de finish te gaan, tot een paar kilometer voor de meet. Want toen wilde van Aert zijn lichaam plots niet meer mee en reed Soete dus weg. Bij de vrouwen won Nathalie Bex. De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bi-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rouwera is in de regio en draagt een mondmasker.
1: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
0: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Ja, en niet alleen bij ons is er hinder door die brand, maar ook in Frankrijk. In het departement Moselle in het noordoosten is zelfs de alarmprocedure gestart voor luchtvervuiling. Concreet wil dat zeggen dat inwoners tijdelijk geen vuurwerk mogen afsteken en dat alle werkzaamheden waarbij stof gemaakt wordt enkel nog mogen als er water op gesproeid wordt. De Amerikaan Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij kwam vandaag als tweede over de finish in de slotetappe en dat was genoeg om zijn eindzege veilig te stellen. De rit vandaag werd gewonnen door de Italiaan Alessandro Fancello. Die eindigde tweede in het algemeen klassement. Domenico Pozzovivo, een andere Italiaan, werd derde. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Enric Jansana was de ploeg gewoon niet goed genoeg vandaag.
2: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
0: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. Afwisselend wolken en opklaringen de rest van de dag. Het blijft zo goed als droog bij maxima rond een graad of 26. Morgen opnieuw wisselend bewolkt met kans op een bui ook en 24 graden. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
3: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Global Dance Chart. Brian Loufrimo.

0: Mogen draaien op een bruiloft, dat is plezant, maar het is al helemaal te zot voor woorden als je mag draaien op het huwelijk van Dua Lipa. En dat is exact wat de Amsterdamse Ossie en Jessie mochten meemaken. Draaien op het huwelijk van Dua Lipa. Het zijn de mannen achter Another.
1: Dat was echt onrealistisch. Dan kom je gewoon op zo'n super intieme en belangrijke dag. Kom je daar draaien. Zij was aan het dansen en onze liedjes aan het meezingen. En gewoon heel, ja, heel apart.
0: Je hoort dus op 17 met Silver Lines. Dit zijn Bibi Rexha en

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik wil eens iets anders als ontbijt.
0: Pannenkoeken met appeltjes? Onze pakken van 6 Pink Ladies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Daar noem ik nu een gepast ontbijt voor deze lady.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schatje, dat is 4 euro.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
3: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.

Nederland, zeg. Die track is een jaar oud. Staat al 47 weken in de Global Dance Chart. En nog steeds staat hij in een van de hogere regionen. Ik vind dat vreemd. Op 14, Edge of Desire

Lust for Bebe Rexha. Nummer 1 was vorige week voor Jugal en Ultranate. En dan vraag je je natuurlijk af hoe die top 3 er deze week uitziet. Kijk, dat ontdek je binnen dit en een klein half uur. Eerst Calvin Harris en David Guetta zijn nog onderweg. Na de mannen die dus mochten draaien op het huwelijk van Dua Lipa. Another.

kaartjes. Ook nog op zoek naar een uitstap voor uw vrijgezellen, teambuilding of vereniging? Stop met zoeken. Koop nu al de kaartjes voor Camping Kids Club 22 augustus. Met hoe meer dat je komt, hoe goedkoper dat ze worden. Campingkidsclub.be. De laatste zijn beschikbaar. Dat wilde niet missen.

Bugle noemt zichzelf een van de vele priesters binnen de housemuziekreligie die het feestje draaiende houden. Ja, kijk, drie weesgegroetjes en vier onze vaders en je mag meedansen op deze Jamaica.

0: En dat is na 22 weken weer een plekje winst voor Debauza. Magnetic op nummer 2. Hey, stond jij deze week ook buiten voor die zonsverduistering? Hemel en aarde bewogen om aan zo'n eclipsbrilletje te geraken. Kosten nog moeite gespaard, zeker wel.
1: Nou, allemaal één hoogtepunt.
0: Exact. Ik ken de man die de soundtrack van die eclips perfect had kunnen maken. En exact die man is deze week de nummer 1 van de Global Dance Chart. Net zoals vorige week, Jugal en Ultranate, Moving to the Sun. Number 1.

0: zoals vorige week dus de nummer 1 in de Global Dance Chart. Jugal en Ultralaté met Moving to the Sun.
1: Dit is Top. We make you move. Dit is Top. Top Headlines.
2: Een goede avond. De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt verder uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg, op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee-alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Rauwera is daar in de regio en draagt een mondmasker.
3: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen. Het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit. En de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
2: Intussen lijkt het vuur niet meer verder uit te breiden, maar de situatie verandert daar erg snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk in de Kempen, is dat, voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwse.
4: Ik ben overgeschakeld echt naar volledig gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katerke.
2: Ja, Soete en Van Aert die leken samen richting de finish te gaan, tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen.
5: Ik denk dat ik mezelf wel moeilijk had gemaakt met eerst die groep van Daan ver te laten wegrijden. Dus dat oversteken kost al veel krachten. En in de laatste ronde slaagden we er dan in om met twee voorop te komen. Toen was ik eigenlijk zo enthousiast om die ontsnapping te laten doen slagen dat ik ook al meer deel van het werk gedaan had. En toen ging plots het licht uit, dus moest ik Daan laten gaan.
2: Bij de vrouwen won Nathalie Becks. En intussen heeft de stad Turnhout ook in de Kempen laten weten dat het WK Gravel wil organiseren in 2030. Dat bevestigt organisator Golazzo. Het zou de tweede Belgische stad zijn die dat WK kan organiseren. Leuven deed het eerder in 2024. Dit jaar zal het plaatsvinden in Australië. In het najaar weten we of Turnhout dat WK ook effectief binnenhaalt. En in ons voetbal heeft Anderlecht met 1-0 verloren van Beveren. Het is nog maar de eerste nederlaag voor Anderlecht onder een nieuwe trainer, de Portugees Vitor Bruno. Volgens Anderlecht-speler Enric Jansana was de ploeg vandaag gewoon niet goed genoeg.
6: Teleurgesteld natuurlijk, want je komt hier naartoe om te winnen natuurlijk. En dan, als dat niet lukt, dan baal je daar verschrikkelijk van. Ik denk dat we ook wel slordig waren. Uiteindelijk denk ik ook van, je moet gewoon je kansen afmaken. En weet je, gewoon volle bak de hele wedstrijd doorgaan. Ik denk dat we dat gewoon niet goed gedaan hebben.
2: Anderlecht pakt zo 3-6, net als Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt dan ook af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en ook wat frisser bij zo'n 22 graden.
1: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: Ruimte.
1: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
2: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
3: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Dennis.
1: Goedemiddag. Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren. Dat merken gespecialiseerde centra. En dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald. Shari Makkes.
2: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
1: De hinder van de natuurbrand in de Hoge Venen breidt uit. Er is nu al een brandgeur waarneembaar in de provincie Luxemburg op zo'n 80 kilometer van de brandhaard. In sommige gebieden werd ook een bee alert uitgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Journalist Jeroen van der Aura is in de regio en moet een mondmasker dragen.
3: Hier hangt echt een penetrante brandgeur. De rook die ruik je echt goed. Het doet pijn aan de ogen, het pikt. Het lijkt eigenlijk alsof je naast een kampvuur zit en de wind staat slecht en de rook waait allemaal jouw richting uit. Zo voelt het hier op dit moment. Je wordt ook wat kortademig als je dat masker niet aan hebt.
1: Intussen lijkt het vuur niet meer uit te breiden, maar de situatie verandert daar heel snel. Daan Soete is de nieuwe Belgisch kampioen gravel. Hij finishte in zijn eigen Grobbendonk, in de Kempen is dat, voor zijn goede vriend Wout van Aert en Witse Meeuwsen.
4: Ik ben overgeschakeld echt naar volledige gravelrenner, dus ja, ik rij eigenlijk overwegend gravelwedstrijden in de zomer en dan een heel jaar met die trui rondrijden, dat gaat wel echt heel speciaal zijn. Ik denk morgen wel een klein katertje.
1: Soete en Van Aert leken samen richting de finish te gaan tot Van Aert een paar kilometer voor de meet last kreeg van krampen in zijn benen. Bij de vrouwen won Nathalie Bex. Op het EK turnen in Zagreb in Kroatië zijn onze Belgische vrouwen achtste en meteen ook laatste geëindigd in de teamfinale. Het goud ging naar Rusland. In oktober is er het WK in Rotterdam. Ook daar konden de dames zich voor kwalificeren. Volgende week zijn onze turnmannen aan de beurt daar in Zagreb. En dan nog even naar onze voetbalcompetitie. A-Agent heeft met 1-2 gewonnen op het veld van La Louvière en pakt zo 6-6. Dat betekent dat het nu op kop van het klassement staat, samen met Antwerpen en Club Brugge. Eerder vanavond won Anderlecht ook met 1-0 van Beveren. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. En vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
5: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur. Top. 1000 Shuffle.

met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer, met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits, een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life met Freshnet.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Al maar minder vrouwen willen eicellen doneren, dat merken gespecialiseerde centra. Dat is een groot probleem voor vrouwen die wel kinderen willen, maar dat niet zelf kunnen. Bij het UZ Brussel is het aantal donoren dit jaar met de helft gedaald. Shari Makkes.
2: Als je 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, komen wij toch van 180 aanmeldingen naar 80, 90 dit jaar. Belangrijk daarvan is om te weten dat niet iedereen weerhouden wordt. 2025 hadden wij nog een 42 nieuwe vrouwen die eicellen doneerden. Nu dit jaar, we zijn nog maar in de zomer, maar zijn het er maar 6.
1: Onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun openingswedstrijd op het WK overtuigend gewonnen. Ze klopten Nieuw-Zeeland met 5-2. De Panthers hopen op een eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. De laatste dateert alweer uit 1978. Op het vorige WK werden ze zesde. En geen nieuwe medailles op het EK zwemmen in Parijs. Een overzicht. Lucas Envaux greep net naast het podium met 700ste verschil. Hij eindigde vierde op de 400 meter vrije slag. Naar de vrouwen dan. Daar zwom Sarah Dumont met de 400 meter vrije slag. Zo is het, ze werd zevende. En ze zwom ook de 200 meter vlinderslag. Daar werd ze achtste en dus ook laatste. En ook Florine Gaspard bengelde onderaan de resultaten. In de finale van de 50 meter schoolslag eindigde ze zevende. Het EK zwemmen zit er zo op voor onze landgenoten. We klokken af op 4 Belgische medailles. We krijgen een zonnige en heldere avond. Tegen vannacht komen er meer wolken opzetten. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen en wat frisser bij zo'n 22 graden.
0: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

0: Goedenavond. De Waalse regering gaat 100.000 FFP2-maskers leveren. Die zijn bedoeld om de hulpverleners in de Hoge Venen te beschermen tegen de schadelijke rook van de natuurbrand daar. Het vuur raakt intussen maar niet onder controle. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet, die daar is.
1: Hier achter mij woedt dat vuur. Je ziet de vlammen. En wij hebben ze in dat kwartier, 20 minuten dat we hier staan, ze echt wel zien dichterbij komen. En dat heeft alles met die wind te maken. Je ziet ook dat zij dat allemaal te voet doen. Hier zijn geen brandweerwagens, want dat gaat niet. Dat gebied is veel te hobbelig. Dus wat doen zij met van die hele lange brandweerslangen wel? Gaan zij dat vuur toch proberen te bestrijden?
0: Intussen onderzoekt het parket hoe de brand ontstaan is. Onze Belgische hockeyvrouwen, de Red Panthers, hebben hun openingswedstrijd tijdens het WK overtuigend gewonnen. Ze klopten Nieuw-Zeeland met 5-2. De Panthers hopen op een eerste WK-medaille in bijna 50 jaar. De laatste dateert alweer uit 1978. Op het vorige WK werden ze zesde. En geen nieuwe medailles op het EK zwemmen in Parijs. Een overzicht. Luca Anvaux greep net naast het podium met 700ste verschillen. Eindigde vierde op de 400 meter vrije slag. Naar de vrouwen dan. Daar zwom Sarah Dumont de 400 meter vrije slag en ze werd zevende. En op de 200 meter vlinderslag werd ze achtste en is ook laatste. En ook Florine Gaspard bengelde onderaan de resultaten. In de finale van de 50 meter schoolslag eindigde ze zevende. Het EK zwemmen zit er zo op voor onze landgenoten. We klokken af op 4 Belgische medailles. En in ons voetbal heeft KV Mechelen gelijk gespeeld tegen Standaar. Tot helemaal op het einde leek het of Mechelen zou verliezen, maar na 2 penalties, waarvan de laatste binnenging, eindigde de match uiteindelijk op 3-3. Helder, maar er komen wolken opzetten en het koelt af tot een graad of 16. Morgen start regenachtig en bewolkt bij een graad of 23. Vanaf dinsdag meer kans op regen, wat frisser ook bij zo'n 22 graden.
2: Morgenochtend zijn ze terug. Jeroen en Koen. Luister vanaf 6 uur.

Bye-bye.